Ja, vrouwtje, daar zitten we dan. Gij en ik, samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site tussen de paar pakken wijn gehad. En de kersen staan al te branden op tafel. Ja, het zal een romantische avond gaan worden. De frituus is al aan. En we zullen er zo beetje een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips. Dat is 6000 watt. Dus dat wil wel bakken, ja. En de gordijnen zijn dicht. Ja, ik had eerst nog lamellen zullen vatten. Maar die zijn zo'n gemak zuiver te houden. En de cv staat op 10. Ik heb een hoog rendement combi-keutel, dus je zult geen kou hebben. En als je te warm krijgt, dan trekt de mouw wel uit, waar? Ja, vrouwtje. Ik heb lang op deze avond gewacht.

de stereo stal aan met romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Met een paar speakers van 300 watt continu vermogen en een pieken van 500. Ik ga kijken of de frikandel naar klaar zijn. Of had er liever iets anders? En een tosti of iets? Of een Mexicano? Of een avocado met remoulade saus? Je zegt het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kilowatt met MDF ombouw. Dus als je ze wel eens in hebt. Wat zei je? Ja. Het is inderdaad al laat, ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Hoi. Wat je gehad? Trek dan de deur goed achter hoe dicht. Anders ga ik het alarm aan.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: de nacht. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: zeggen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.
6: What number is this, Chip?
7: 7A.
6: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk. Het was een heel druk feestje en iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen en we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken.

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rot jongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
4: Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
5: Check yourself.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.

0: Vrienden en vriendinnen, we beginnen met een liedje uit de jaren 90. Hier is Atlantic Ocean en Waterfall.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: hebt hem vast herkend. Erik Meesie. Weet je wel, uit Toontje Lager. Dit was zijn soloplaatje Zonder Jou. Nederpop van het allerhoogste niveau. En daarvoor zat uit de jaren 80 Alan Parsons Project Don't Answer Me. En we begonnen dit rijtje van 3 met Atlantic Ocean en Waterfall.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien wil je muzikaal wat inbrengen. Nou, dat is goed hoor.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Gewoon even lekker mailen via www.ronvandersteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En de eerste is uit het jaar 2010. Het is een heerlijk dance nummer. Het is die van Ella Rose. Hier is I Can Feel.

luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog even de administratie met je doornemen. Peter Gabriel stond destijds vele weken nummer 1 met dit nummer, Slashhammer. Daarvoor Vanessa Paradis, dat fotomodel. En ze kan ook nog een aardig nootje zingen. Be My Baby. En we begonnen met Ella Rose, I Can Feel.

0: Play the record. Jukebox. Classic.
1: De 7-jarige Catherine begon met zingen. Ze zou later uitgroeien tot een megaster. Haar naam werd veranderd in K-Star. Ze werkte onder andere samen met Tony Bennett, Pat Boone, Count Basie en vele andere prominenten. Laten we eens nader met haar kennismaken. Luister naar K-Star en Rock and Roll Walls.

0: Het is wederom een juweeltje, deze jukebox classic van K-Star Rock'n'Roll Walls. Misschien heb je enige suggestie voor de jukebox classic? Nou, even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een bron van energie.

0: iedereen. De muziekfabriek maakt je dag.
1: Ik heb ze echt zorgvuldig geselecteerd dit keer.
2: Echt waar. Hier zijn de volgende drie. We beginnen met die van Nena en King Wild. Any place, anywhere, anytime.

0: liedje staan te zwingen. Deze van David Christie en Saddle Up. Daarvoor zat Laura Jansen van het album Bells, hoorde je Wicked World. En we begonnen met Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Als dat maar goed gaat.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.
0: Deze Amerikaanse gospel- en soulzanger bereikt het hoogtepunt van zijn populariteit in de jaren 70.
3: Oude lullenplaat.
0: Een bandlid van de Rolling Stones zei ooit: "He is the greatest artist of all time."
3: Oude lullenplaat.
0: In de Rock and Roll of Fame is Green in 1995 gehuldigd als een van de meest begaafde leveranciers van de soulmuziek. Green verkocht meer dan 20 miljoen platen. Laten we eens een nummer van hem opzetten. Luister naar Tired of Being Alone. Hier is

www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Ze is een beetje over haar top heen, maar het is toch nog steeds een goede zangeres. Ik heb het over Whitney Houston. Je gaat luisteren naar Million Dollar Bill, gevolgd door David Lee Roth met California Girls. Ik zeg maar weer gegroet en...

0: iTurn Radio. Op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.

0: Als het dan wel zo feest. Gewoon even lekker. Gewoon lekker ouderwets terug in de schoolbanken. Ja. Het was Stevie Forward en Let's Go Go.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieverd.

een van onze liefhebbers Fontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert Wessert, Bas Malen. En 9, 9, 9, 9, 9. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel, plenty. Plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug. In het fotografisch hitarchief.

Alleen het gisteren, hè? Ja, 1971 was het, lieve luisteraars. En het klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Met mijn darling Helena. Zometeen het fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn,

0: avond echt optreden in het land? Dat deden ze niet. Gewoon lekker clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis. Dan gaan de server.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Dan drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen. Maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Een kopje koffie, glazen water.

1969 was het voor de fijne van achter de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En is She Lovely? Tuurlijk is wel Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart, die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show, voor jullie bekende lange palen en digitale kanalen, neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun.

0: andere muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Heb je een borrel?
1: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Wacht het

dit nummer. We zongen het bijna live in een van de laatste van Oekol Disco Koen. Begin jaren 70 en 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede wijn hoeft geen kerstgrans. Kun je voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Pastiertje met Dennis Citaan. Nou goed, deze dames en heren ken je ook natuurlijk. Hè.

fantastisch album, Off the Wall. Voorzelf vind ik een van zijn beste albums. Was ook Kurt Mannix zijn eerste, hè? Don't Stop Till You Get Enough. Mecco Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. De vraag je af,

Ja, wie zou dat niet willen? Wie zou dat nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht dat wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem, hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water in, jongens, en een paar plekken, een paar plaatjes. Nou, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

Go. De Viemanse formatie Pater uit de Nederlandse polder. Cayuda Hill, zo heette de plaat. Ga je mee? En nog even.

vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent er toch zo, hè? Een uurtje of tien vliegen, man, man, man. We maken het eraf. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden herleefde in het middel van de rockshow. Ja, tuurlijk, je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maarten nog een leuk show. Ja, tuurlijk, je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit het grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling.

0: leiding van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim 30 miljoen euro in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Vahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Vahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

0: inderdaad een echte leuke plaat om mee te beginnen natuurlijk. Deze vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Smakelijk eten in ieder geval, want we zijn er weer met de lunchbreak.
1: Kijk me aan, wat doe je met me?
0: En als je deze plaat raakt, wel, dan krijg je sowieso een echte smile op de mensen die het liedje horen als het ware. Mart Hoogkamer natuurlijk en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik zou wel gaan zwemmen, maar niet in Bacardi Lemon. Gewoon... in water, als je mij vraagt. Heel bijzonder, goedemiddag. Ben er tot 1 uur. Hier is Clean Screen Water Revival. And I put the spell on you.

zo eventjes een lekkere plakkertje op een vrijdagmiddag zoals deze. Wel, het moet kunnen natuurlijk, hè. De vrijdagmiddagbeurtenis. Wel, het is weer een weekend natuurlijk, hè, voor velen onder ons. Misschien moet je wel deze namiddag niet meer werken. Dus lekker een partytje organiseren of lekker een pilsje gaan drinken op het terrasje hier of daar. Was CCR en I Put a Spell on You en Traint nog ook natuurlijk. Hier is Bastille en Pomp.

er al een hobbelend naaltje op een plaatje. Dat kom je tegen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel als je met plaatjes draait. Ja, ik had het dan niet anders of op een zwart schijfje staan. En ik vond het wel een hele mooie nummer natuurlijk om op een vrijdag te draaien zoals deze. Mount & McNeil en dit allemaal met hun helloa, helloa, helloa. Inderdaad wel. En die man heeft een klein beetje te veel gedronken gisteren toen hij uitging. Hier is Alexander Curley.

0: ja, inderdaad, wel een klein beetje het gevoel dat we allemaal krijgen. Hè? Inderdaad, als ik te veel wenen gedronken heb. Alexander Curley, and I never drink again. I look almost green again. Ja, inderdaad wel. Als je dat een paar keer tegenkomt, niet goed voor je lever natuurlijk. Hè? Nu laten we het er niet over hebben. Als je aan het eten bent, smakelijk eten in ieder geval. We zijn er nog tot 1 uur met de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En het is tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Lieutenant Pigeon. En dit allemaal met zijn Mold the Old Dog helemaal diep in het putje.

Ja, inderdaad, en muziek uit het vergeetputje als het ware. Mount the Old Dog. En dat allemaal van Lutherland Pigeon. Ja, inderdaad, ook straks natuurlijk nog de onvergetelijke hit. En nee, die hebben we al gehad. Straks ook het heetste nieuws van toen. En het gaat over Ray Charles, hebben we laten vertellen. Zullen we straks wel eens eventjes horen natuurlijk. Hè? Als je blijft luisteren, wel, dan zal je evenveel...

raden, het mannetje die uit Manchester kwam. Hij was niet helemaal groot, maar heeft wel hele grote hits nagelaten natuurlijk. Gilbert O'Sullivan en Matrimony hier op jouw lunchbreak. En dat allemaal hier op de vrijdag van het begin van het weekend natuurlijk. En deze moet je ook wel kennen. Hier is Sandy Coast en Summer Train.

0: Nieuwsbreek, Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Tijd voor het lunchbreak breaking nieuws van Ton. Eventjes het blaadje erbij nemen natuurlijk. Hè, want ik weet niet alles meer uit mijn hoofd tegenwoordig. Smakelijk heet als je aan tafel zit. Op 10 juni 2004 sterft Ray Charles met 30 hits in Amerika. Winnaar van 17 Grammy Awards en een acteur in de film van The Blues Brothers. Was hij echt van de meest succesvolle zwarte artiesten in de 20e eeuw. Charles trouwde 2 keer en had 12 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Hier is Ray Charles met The Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ach, inderdaad, wat lekker, hè. Ja, onze hit-up voor deze week. Ja, het is vrijdagmiddag, dus het is de laatste keer dat je hem hoort als hit-up. Maar ik zal hem nog wel voorbij komen horen, of voorbij horen komen. In het programma De Lunchweek natuurlijk. Bruno Mars. En Risk It All hier in De Lunchweek. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is George Michael en Freedom.

Een lekkere lange versie natuurlijk, hè? Ja, van George Michael en de man met zijn Freedom. Ja, hij droeg ook altijd de Freedom hoog in zijn hart natuurlijk, hè? Ja, dat is het grootste eigen... dat niemand je kan afnemen natuurlijk, in principe toch niet, hè? Als je aan tafel zit, smaak nog eten. Het is vrijdag vandaag en ja, ik zou zeggen, ja, het weekend is weer gestart, hè. Heb je al een klein beetje een overzichtje voor morgen, wat je morgen allemaal wil doen. Want morgen is het weekend, dus morgen ben je weer zelf je baas, hè. Inderdaad wel. Dit allemaal gezegd zijn de tijd voor Shalamar en A Night To Remember. Zo is direct ja, onze artiest nog van de week natuurlijk. Die komt er straks aan. Maar eerst eventjes nog Shalamar en A Night To Remember.

Allemaal met haar Bring Your Love. Ze zal wel heel wat confession op te biechten hebben, denk ik. Hè? Madonna en dan wel. Samen met Sabrina Carpenter. Ze staat ermee in de hitparades natuurlijk over heel Europa. En daarom ook nog eens eventjes hier gedraaid natuurlijk in de lunchbreak deze vrijdag. En tijd geworden voor Ronan Keaton. En Father and Son. Iets helemaal anders, maar ook wel heel mooi. It's not time to make a change. Just relax.

0: inderdaad is Ronan Keaton samen met de lekkere go-oude Youssef natuurlijk. Of anders gezegd, Cat Stevens natuurlijk. Ja, inderdaad, we gaan het niet moeilijk maken. En Father and Son.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, we zijn alweer aan het einde van het programma. Wat mij betreft graag tot volgende week. Zondag ben ik er alweer met de nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ik neem afscheid van jullie met The Loving Spoonful en Summer in the City. Veel huisgenoten bij de collega's en stay tuned.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen,

0: stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to iTunes Radio.

6 over 1. Goedemiddag. Blij dat je weer iTunes afstemt. Tussen 1 en 2, nieuwe aflevering. Van De Zwart in de Middag. Het wordt weer een reisje. Met classics en hits. Als eerste vandaag Designers. En Voyage Voyage. In dit uur Clouseau, The Jacksons, Clean Bandits en Zara Larsson. En deze Alice DJ.

mooiste dag van de week. Vrijdag. Cluzo en dans. Kom erbij. En dat op deze plastieke, tasseloze dag vandaag. Ja. Geen boodschappen in plastieke zakjes. Goed voor het milieu. We gaan wat dansen in dit uur, want we zijn vrijdag. Ik hoop dat jij het gevoel hebt dat de zomer op komst is. Straks Clean Bandit en Zara Larsson. We hebben ook nog Shania Twain en Diana Ross. Die is er ook weer bij vandaag. Eerst nog de Brothers, de Jacksons. En Can You Feel It?

0: liedje gaat over mannen die denken dat ze heel wat zijn, maar haar niet kunnen verleiden. Ze noemt zelfs acteurs als Brad Pitt. Bijna natuurlijk. Uit 97. En Shania Twain. Dan. Ja. Dan. Don't impress me. Me much. But don't impress me.
1: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
0: En dat op vrijdag.

Minder bekend, maar daarom niet minder mooi. Cameo, de mannen van Word Up. Hier als parelplaat bij ons vandaag. Back and Forth. Vandaag vrijdag 3 juli. Er zijn ook jarigen. Zangeres Sandrine uit België, die wordt er 45. Jeroen Nieuwenhuizen, radio DJ, wordt er 54. Tom Cruise, die wordt er 64. En wie wordt er ook 64? Is Hans van Eyck. Wordt er 66 vandaag? Is deze meneer. Vincent Clarke. Kennen we van dit?

0: Vincent Clark wordt er vandaag 66. Medeoprichter en belangrijkste songwriter van Depeche Mode. Just Can't Get Enough was een van zijn hits. En na zijn snelle vertrek bij Depeche Mode vormde hij dit duo samen met Alison Moyet. Yazoo, hier bij ons met All New.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek. Jouw favoriete muziek. One more time.
0: Het zou geen vrijdag zijn als er geen dansmuziek boven komt. Straks met Kelly Rowland.

Een samenwerking tussen Kelly Rowland en de Franse DJ David Guetta. Uit 2009 al. Een mooie dansbladen. When Love Takes Over. Gisteren meldde Douwe Bob op zijn Instagram dat zijn prachtige gitaar uit zijn auto werd gestolen. Hij looft een ferme beloning voor een gouden tip. Het gaat hem over een Gibson J35 uit 1942. De prijs ligt momenteel tussen de 12.000 en de 20.000 euro. En pas op, 1942 was het allerlaatste productiejaar van dit iconisch model. Daarom een goede oproep voor een gouden tip.

bijna 5 voor 2. Right on time. Als voorlaatste vandaag van Black Box. Vergeet straks niet om 3 uur een nieuwe aflevering te beluisteren van de Nederlandse Top 40. En vanavond is er ook weer Soul & Dance Classics van Team Nieuwenhuis. En vanavond om 7 uur is Ron Lokkerbol terug. Tot 1 uur in de nacht met de best music in town. Ik heb er nog eentje. En die komt van Douwe Bob. Fijne vrijdag. En tot maandag. Yeah.

0: Goedemiddag, het is nu 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. Drie mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de drie mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels

0: regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: iTunes Now.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. 1 van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes.

0: Nightturn Radio. Net top 40.
1: Get ready.
2: Nightturn Radio.
3: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
4: We zijn er weer.
5: Lekker.
6: Yes, we mogen weer.
7: Hebben zin in de zomer.
8: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
9: Knallen
8: uit je speakers.
7: De beuk erin.
10: Op en top de beste.
11: Oh,
12: wat smoking sound.
13: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
14: Hallo.
15: Attentie alsjeblieft, let op.
16: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
17: En dit is de net op 40 nieuwe Atlantis.
18: Dit was niet wat ik wilde.

Wees welkom, dit is een nieuwe editie van de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Via Facebook kun je ons volgen, facebook.com/denetop40, onder een speechje van Arno de Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs, het is de Net op 40, jaargang 14, week 27, 3 juli 2026, editie 674 alweer.

0: 10 X-Alarm discs, 9 speciale aanbiedingen uit het verleden, 4 stipnoteringen, 3 superstips, 11 zakkers, geen enkele zitterlijven, dus we hebben de nieuwe nummer 1, 25 stijgers en 4 platen die vers zijn en 2 platen die ooit de lijst hebben aangevoerd. Overigens begonnen ze juist met Meteor Nooduitgang, dat is de netto 40 alarm disc voor deze week. Je moet er wel eventjes bij blijven voor het allerbeste resultaat. Zometeen het popjournaal uiteraard en we hebben in het laatste gedeelte ook de voorstelling van de speciale aanbieding voor de komende week. En verder krijg je ook te horen op welke tracks je kunt stemmen voor de netto 40 alarm disc van volgende week.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Daar gaan we eerst eens even naar kijken. We hebben 36 min 10 van 26 naar 12 weken verdwenen uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding, Alex Warren. En Fever Dream heeft al lang en breed weer een nieuwe single uit. Zelfs 2, 34 van 20 min 14, 11 weken in de lijst.

0: Ruben Hille en 20 Seconds, de winnaar van The Voice. Nummer 2, min 1 van de 1 in de tiende week uit Nederland. 3 weken ermee gestaan, oude speciale aanbieding Direct and Won't Fall. En nummer 1 van 3 plus 2 in de zesde week uit het Verenigd Koninkrijk, The Rolling Stones en In The Stars. En ook die hebben een nieuwe single uit, dus houden we het allemaal in de gaten. En het album komt de volgende week.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

Hij is pas 20 en zo succesvol, maar Body Isn't Ready staat in de Hitsound Top 30 genoteerd. En dat mag ik hier helemaal niet zeggen. Komt u nog een keer? Ja, hij is pas 20.

steeds Adult Show. Je kent ze natuurlijk van Rock'n'Roll uit 78. En Disco Really Made It, Sleep in the Bag en zoveel dingen meer. We gaan naar de tweede versnotering uit België. Jeremy Frienink. Onderweg naar mezelf is de...

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Popjournaal. Heel veel nieuws over Bruno Mars.

projecten. Wel werden er minder exemplaren verkocht dan van een Madonna-album verwacht mag worden en bleven hitsingles uit. De eerste troef die Madonna speelde om daar met dit album verandering in te brengen was Sabrina Carpenter. Zo verscheen Madonna afgelopen april als verrassing op het podium van Coachella tijdens de show van Sabrina Carpenter. De twee zongen Madonna's hits Vogue en Like a Virgin samen, maar

Soms zelfs miljarden streams. Daar kan Bring Your Love, dat teruggrijpt op Madonna's housepop uit de jaren 90, voorlopig niet aan tippen. Haar team had ongetwijfeld op meer gehoopt dan de ruim 34 miljoen streams die het nummer inmiddels op Spotify heeft. Maar gelukkig had het nog veel meer op de planning om de aandacht voor Confessions 2 niet te doen verslappen. Om de volgende single Love Sensation een vliegende start te geven, werd een verrassingsoptreden op Times Square in New York georganiseerd. Beelden van het gratis miniconcert op het beroemde plein gingen al snel de wereld over en zijn op het internet te zien. Love Sensation was tijdens die show voor het eerst te horen, naast onder andere de nummers Get Together en I Love New York van het vorige Confessions album dat Madonna al zo'n 20 jaar niet meer live had gezongen.

gemeenschap. Enkele dagen na het Times Square concert stond alweer het volgende grote promotie-evenement op de agenda. Op YouTube verscheen Confessions to the Film.

acteurs Benedict Cumberbatch en Julia Gardner in de film te zien. Tegen het einde van de korte film onthult Madonna's dochter Lourdes Leon zich.

als de dochter die misbruik maakt van haar privilege. Zo vertelt Madonna in een interview met Graham Norton.

de tongen losmaakt, is die tussen Madonna en Kylie Minogue. Al lange tijd gaan geruchten dat de Australische popster op Madonna's album te horen zal zijn. Maar die zijn nog niet bevestigd. Dat Minogue haar opwachting maakte als barvrouw bij Graham Norton's interview met Madonna gooide meer olie op dat vuur. Norton vroeg naar een mogelijke samenwerking, maar beide dames gaven niets prijs.

0: verkoop- en streamingaantallen. En tot zover het popjournaal voor deze week. Dat nieuws van Bruno Mars hou je nog te goed. Of je kunt het ergens wel vinden, denk ik. 21 Pilots.
1: De enige die telt.
0: Op 33 staan ze met Drag Path.
2: Zo, 33.

0: top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Dan gaan we met het allereerste hitparadeoverzicht van de enige lijst zoals die eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Daar vind je de complete lijst. Onder een speechje van Arnold Overhaard. Het is aflevering 674, jaargang 14, alweer week 27 van 3 juni 2026. Vers op nummer 40 uit Nederland, het komt er Grupo Sportivo Talk Show. 39 van 26, min 13 in de 14e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Summer and Home.

Darkest Lost Frequencies and Nathan Nicholson and so much beautiful zaakjes around us. De nieuwe van de Lost Frequencies die staat inmiddels in de Netto 40 Tip 30 levert al. En 31 van 19, min 12 van de 13e week uit Nederland, Alarm Disc. Nonchalance featuring Mathieu Terrin en Moe van Jezelf. We gaan naar een verse notering op nummer 30 in de lijst.

40. De eerste uit Nederland, zei ik al. Groep Sportivo, een talkshow. En de tweede op 38. Jeremy Frielink. En op weg naar mezelf uit Nederland. En hier is dan...

0: mannelijk op 29 van 32. Vierde week plus drie uit de winnaar staat er voor Amerika. Oude special aanbieding. En Need Your Love. Nummer 30, de derde en hoogste verse notering. Met een stipnotering de alarm. Dit is van afgelopen week uit de Verenigd Koninkrijk. Olivier Dean en Baby Step.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
2: iTunes Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de Citic-toren in Peking vloog persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.

0: Lekker.
1: Yes, we mogen weer.
0: We hebben zin in de zomer.
2: Ja,
1: gezellig.
2: Hallo.
1: Met 24 uur per dag.
3: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
2: Knallen
3: uit je speakers.
0: De beuk erin.
2: Op en top de beste.
4: Oh,
0: wat smooth is sound.
5: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
0: Hallo.
6: Attentie alsjeblieft, let op.
7: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
8: En dit is de Net op 40 nieuwe alarmdisc.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: misschien zou kunnen hebben. Onze zeezenders zullen bestaan. Facebook.com/denetop40 onder een speechje van Arne de Hoofdraad van voor. Wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is jaargang 14, week 27, 3 juli 2026, aflevering 674. Statistisch gezien en gesproken, 9 producties afkomstig uit Nederland, 9 uit België, 12 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 6 Europese. We tellen 8 Nederlands-Vlaamstalige opnamen, 10 Excel-Arm Discs, 9 over speciale aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 3 superstips. Ik tel 11 zakkers, geen enkele zitten blijven, wel 25 stijgers en 4 verse en verdwenen platen en 2 platen die ooit de lijst hebben getopt.
1: Dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Op 3 van 5 in het Super Trio, plus 2 in week 6 uit Nederland. Ruben Hille, 20 seconds, 2 van 1, min 1 in de tiende week. 3 weken stond direct daar, oude speciale aanbieding Won't Fall. En de nieuwe nummer 1 van 3 gekomen vorige week, plus 2 in de zesde week Rolling Stones en In The Stars, terwijl de nieuwe single alweer uit is.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40, nummer 28. 28.

Alle grote hits, hoort ze elke week 3 uur lang op je radio. De enige lijst zoals die uitgezien zou kunnen hebben als de zeezender zou hadden bestaan. Facebook.com/net op 40. Daar zie je bijvoorbeeld op 25 van 28 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Miles Smith en My Mess van de EP die ook zo heet. Met een stip plus 5 van 31 naar 26 in de tweede week uit Europa. Oude alarmdisc Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 27 min 9 van 18, 13 weken voor de oude speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. YouTube featuring Ed Sheeran en Teres Topolia en Yours Eternally. En op 28 van 33 een stipnotering plus 5. 3 weken voor de uit België afkomstige Olivia en uit Nederland Banner. Omgekeerd mag ook Banner en Olivia. En wat blijft er nog over? Dit is hem, de lijst zoals je er dus uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Zometeen op 21 van 24 plus 3 in de zesde week uit

0: 20. Een stipnotering plus 6 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en Dance No More. Een 24 van 27 plus 3 in de zesde week uit België. Ook blauwe speciale aanbieding. Corinthians, dit is Better Off That Way.
1: Verdwaal in het muzikale doolhof. En kom er gelukkig weer uit.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nou, zometeen naar het rechter rijtje. Eerst even het linker rijtje afronden. De 674ste editie van deze lijst. Het is de net op 40 de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/net op 40 onder een speechje van Arnold Overhaard. Het is jaargang 14 alweer. Week 27 gedateerd op 3 juli 2026. Mijn naam is Corné Hofs, aangedaan. 30 de derde en hoogste westnotering met een superstip uit het Verenigd Koninkrijk. De alarmdisc vanaf de

0: en Cherish Topolia and the Yours Eternally. 26 van 31 plus 5 in de tweede week. Stipnotering uit Europa. Martin Garrix en Chiron en Repeated. 25 van 28 plus 3 in de zesde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika alweer speciaal aanbieding. Miles Smith en My Mess. 24 van 27 plus 3 in week 6. Uit België alweer speciaal aanbieding. Corinthians en Better Off That Way. 23 plus 6 met een stip van 29 in de derde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika Harry Styles en Dance No More. 22 van 14, min 8 in de 12e week. Uit de België Milo My Lucky Day. 21 van 24 plus 3 in week 6. Uit Colombia Anita en Shakira en Chaka Chaka.
1: This is iTurn Radio.
0: Dus 1 van 21 naar 20 in de 9e week. Judith and Sell Me Woman.
2: 22.

De op 15 na populairste in de net op 40 de lijst, zoals ze uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Daar zie je op 16 uit de top 10 gevallen. Min 7 van 9 de elfde week. Uit de Nederland, oude alarmdisk, Hadamé en Bluff. En ik ben niet meer bang. 17 van 20 plus 3 in de zevende week. Uit het Verenigd Koninkrijk, oude alarmdisk, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. 18 van 12, min 6 in de elfde week. Uit België, Clemens en Van Geel. En groeten uit Bordeaux. 19 met een stipnotering van 25 plus 6 in week 5 uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna. En I Feel So Free. Heel veel nieuws hadden we daar straks over haar in het Popjournaal. En nummer 20 van 21 plus 1 in de negende week uit België. Selfmade Woman van Judith. Straks op 14 uit de top 10 gevallen. Van 8 min 6 in de 11e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en American Girls. Eerste nummer 15. Daar staat een superstip van 22 gekomen. Vorige week stond de track daar. Plus 7 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande is dat. En Hate That I Made You Love Me.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
5: We hebben zin in de zomer.
3: Met 24 uur per dag.
6: Jouw muziek. Luister als je durft.
7: Durf niet. Knallen.
8: De
9: deugd erin.
10: Op en top de beste.
11: Oh, wat smoothies daar.
12: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
13: Hallo.
14: Attentie alsjeblieft. Let op.
15: Welkom. Welkom. Welkom. Welkom. Bij de officiële countdown.

0: beste hits van nu. Top 40.
1: En dit is de net op 40 nieuwe Alarmdisc.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: aflevering 674 onder auspiciën van Arnoud Overhaard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs, aangenaam. Ik presenteer de lijst wekelijks met passie en vuur, zoals dat heet. Statistisch gezien en gesproken, 9 producties afkomstig uit Nederland, 9 uit België, 12 uit de Verenigde Staten van Amerika en 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 6 Europese producties. We tellen 8 Nederlands slechts Vlaamstalige opnamen, 10 X-Alarm Discs, 9 X-Speciaal aanbiedingen, 4 stipnoteringen, 3 superstips, 11 zakkers. Geen enkele zitten blijven, dus we hebben er nieuwe nummer 1, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 2 tracks die ooit de lijst hebben getopt.
1: Dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Toen op 3 van 5 plus 2 in de zesde week uit Nederland in het supertrio Ruben Hille en 20 Seconds. De winnaar van de

0: 17 tot 12 in de vijfde week. Alle alarmdisc uit België, DJ Licious en Milo, die we eerder tegenkwamen met My Lucky Day, Forever Young. Maar eerst 13 van 16 in de achtste week uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doechii en Runaway.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: No matter what, no matter what, you

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De bovenste beste 10 zijn aanstaande en een nieuwe nummer 1. Het nieuwe situatie in het supertrio onder auspiciën van Arno de Overhaard van voorwekelijks woord van dank editie 674. Gedateerd op 3 juli 2026. Het is jaargang 14. Mijn naam is Corné Wolfs. En het tweede rijtje, het rechter rijtje zou je kunnen zeggen,

0: gevallen. Min 6 van 8 in de 11e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, American Girls. 13 van 16 plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doechii en Runaway. 12 plus 5 van 17 met Stip in de 5e week uit België. Allemaal is DJ-licious en Milo en Forever Young. En 11 min 4 van 7 in de 10e week uit Europa. Online disc Within Temptation en Smash Into Pieces en Somebody Like You. Dit is de nummer 10 aan het begin van de bovenste beste 10. 8 weken in de lijst. Oude Alarm Disc uit België. Het is Wim Soetaar. En vragen.
1: Top 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

Wim Soetaar en vragen. Hou aan, zometeen van 11 naar nummer 7. Een stipnotering plus 4 van 11 naar 7. Dus hou alarm dus. Jelly Roll en I'm a Goat uit de soundtrack van de film Goats. Eerste nummer 18, dat is ook een superstip zelfs. In de vierde week, plus 7, hou alarm dus.

smeer je in met Factor 40 hits. Het is zomer op je radio.

0: De oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de top 40.

Nieuwe single ruikt ook al aan de net op 40. En hier zie ik ook nog wel eens een nummer 1 hit van komen, eventueel in de achtste week. Plus 2 van 6 naar 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Het Shipper Trio is aanstaande. En de nummer 3 stond vorige week 5, 9 weken in de lijst. Oude Alarmdisc. Alan Walker en Fangs. Dit is Heartbreak Melody. Hey.

Eerder een alarmdisc gescoord. Nu van 5 naar nummer 3 plus 2 in de derde week uit Europa. Alan Walker en Fangs. Een heartbreak melody. We hebben er nog twee te gaan. We hebben de nieuwe nummer 1. Maar wat is die nieuwe nummer 2 dan? Die stond vorige week nummer 3 langzaam maar zeker opgeschoven. 7 weken in de lijst. De winnaar van The Voice, Ruben Hille en 20 Seconds.

0: with you.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
2: Zo, meteen de populairste van dit moment. En we stellen je voor een nieuwe speciale aanbieding. Dit is hem, editie 674 van de Net op 40 jaargang 3, week 27. 3 juli 2026, de tweede officiële reguliere zomerseditie. Onder auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Nummer 10 blijven staan in de achtste week uit België. Oude Alarmdesk, Wim Soetaren vragen. 9 nieuwe de top 10. Plus 4 met een stip van 13 in de achtste week uit Nederland. Oude speciale aanbieding. Kensington en Living For. Deze week scoren ze ook een speciale aanbieding met Take It Like a Man. Op 18 van 15 superstip plus 7 in de vierde week nieuwe de top 10. En de bovenste beste 10 uit het Verenigd Koninkrijk. Sienna Spyro, Material Lover. 7 plus 4 van 11 stipnotering voor deze zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Jelly Roll en aan Goethe zaakjes. Van Ghosts. En van die soundtrack dus 6 min 2 van 4 in de negende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En 5 min 3 van 2 in de elfde week uit het Verenigd Koninkrijk. Staat hier, maar dat is natuurlijk uit Nederland. 3 weken nummer 1 geweest. Oude speciale aanbieding. Direct and Won't Fall. 4 van 6 plus 2 in de achtste week uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. En dan is dit het super trio voor de komende week. 3 plus 2 van 5 in de negende week uit Europa. Oude Alarmdisc, Alan Walker en Fangs. En Heartbreak Melody. 2 van 3 plus 1 in de zevende week uit Nederland. De winnaar van The Voice, Ruben Hiller, 20 Seconds. En het nummer 1 van vorige week is ook de nummer 1 van deze week. Dus is wel degelijk een zitten blijven. Heb ik je de hele tijd van de gek gehouden. Dus Rolling Stones en In The Stars. Ja, ik volg het lijstje eigenlijk. Dus dat moet ik dan voortaan toch heel even iets anders doen. En dat was hem. De Net op 40. Zoals je eruit gezien zou kunnen hebben.

man. Ik mag jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren naar de Net op 40. De lijst zoals eruit gezien zou kunnen als de zeezenders zullen bestaan. Lees hem na via facebook.com/net op 40. Arnoud Overhaard krijgt een woord van dank. En mijn naam is Corné Wolfs. Nummer 1 gelijk gebleven de 7e week van de 2e dag. En volgende week de Rolling Stones uit het Verenigd Koninkrijk. En hun jongste single

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens 140 miljard euro uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is 70 miljard euro aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letchert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
4: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: First of Third. Het 1979 van het beroemde album Big Fun. Er stonden een aantal hits op. Right in the Socket, die hebben we gedraaid. The Second Time Around. En natuurlijk deze, hè. I Owe You One. Geprezen, even kijken hoe het... Geproduceerd door Leon Silverstone. En geschreven door Joey Gallo. Jody Watley, Jeffy Daniel, Howard Hewitt. Ashalama, on the Sound of Los Angeles Record, The Solar Sound. Van zo begin jaren 80. Mooie plaat was dat. Mooie muziek straks van The Supremes, Atlantic Star, Average White Band. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie love song. En dat allemaal in de Dance Classic Soul Ballad. Zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar Retta Young in de
1: Soul and Dance Classics.

en Ardeen Taylor. Die zou je kunnen kennen van There's a Ghost in My House. Mooie plaat uit 1969 van de Supremes. I'm Living in a Shame. En daarvoor gedraaid de Philly Classic van deze aflevering van de Soul and Dance Classics uit 1977. Dames, hield u het droog bij Teddy Pendergrass met I Don't Love You Anymore. Geproduceerd door Kenny Gamble en Ian Huff. The Philly Sound.

nummertje van Atlantic Star. Zo midden van de jaren 80 en het heette Circles. En daarvoor gedraaid de Motown Sound van de jaren 70, zoals ik al zei, van Stevie Wonder. En dat heette I Wish. Allemaal blanke mannen nu. Dan met de bandje ook Average White Band. Geef wat anders dan. Pick up the pieces. Maar gewoon. Heel lekker. We gaan iets aansnijden. Ik hoop dat het geen space cake trouwens is. Maar goed. Cut the cake.

Cube Be With You van Dolby's Cube. Nooit hit geworden in Nederland in 1985, maar wel heerlijk om te draaien, toch? En daarvoor gedraaid. Quincy Jones featuring Ray Charles.

Mooi was hij weer uit de jaren 70, de Stylistics. Met die mooie stem van Wassel Tompkin Jr. En je hoorde Hurry Up This Way Again. En daarvoor hebben we gedraaid. De lange versie, de M+M, John Morales.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Now. Ron Lockable, the best music in town.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: Pottenbol Show.
1: Ja!
0: Hey, natuurlijk vooravond. Of ja, eigenlijk kun je eigenlijk altijd lekker natuurlijk luisteren. De Ron Pottenbol Show. Met beren goede tunes.

1981. Deze mooie uren. Leuk dat je erbij bent. En natuurlijk de Ron Lokkebol Show. Met die ongelofelijke heerlijke tunes die erbij weer. Dat jij die weer gaat. Horen natuurlijk. Ja, dit is ook gewoon lekker erbij. Dat lijkt me een heel goed plan. Neem je mee met The Emotions. Ken je ze nog? Met I Should Be Dancing.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn Dance.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.